0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

vers ta chanteur. Nous oublions tout. Dans cette

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
5: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Rhythm Is Gonna Get You. Nou, ik hoop dat dat vandaag op enig moment gaat lukken met onze muziek. Dat we jou te pakken hebben. Goedemorgen allemaal, 6:07.

Het zit er namelijk alweer op. We gaan beginnen aan een nieuwe week met als het aan mij ligt iets meer normalere temperatuur. Op de fiets naar de studio was vanochtend in elk geval lekker buiten. Vandaag begint de dag met nog wat bewolking, plaatselijk een buitje, maar die trekt snel weg. Daarna breekt de zon steeds vaker door. Het blijft droog, bij matige noordwestenwind wordt het opnieuw heerlijk zomerweer. 25 tot 27 graden. En de komende dagen verandert daar heel weinig aan. De zon laat zich regelmatig zien, het blijft droog en de temperatuur komt dagelijks uit net rond of boven de 25 graden. Oftewel, prima zomerweer. We hebben zo meteen ons introspelletje. Een goed begin is het halve werk. En nu natuurlijk eerst een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de ochtendkranten op de voorpagina's hebben gezet. In Tiel was het vannacht een kat-en-muisspel met brandstichters. De brandweer moest 6 keer uitrukken om 1:30 aan de Waardenburglaan. Daarna 2 keer aan het Jaagpad, om 2:10 aan de Renoirlaan, om 3:00 aan de Tielseweg, de Nieuwe Tielseweg, en 1:30 later daar nog een keer. En om 4:00 aan het Jaagpad weer terug. Nou ja, er stond afval tegen een gebouw in brand, maar de politie had de vlammen al geblust voordat de brandweer er was. Iedere keer aangestoken, steeds waren het containers en afval. De brandweer was soms nog niet terug op de kazerne of de volgende melding kwam alweer. Echt een kat-en-muisspel. Trouw schrijft over koppen in het voetbal. Onderzoek in opdracht van de KNVB laat zelf zien dat een paar kopballen al kunnen leiden tot tekenen van hersenschade. Toch wil de bond geen verbod. Een neuroloog noemt dat tijdrekken. In Doetinchem was vannacht een bijzonder schouwspel op het water. De hulpdiensten rukten massaal uit voor een man die in het water lag en weigerde eruit te komen. Brandweerboot, duikers, oppervlakteredders, ambulance, politie, alles kwam eraan te pas. Uiteindelijk moesten de redders de man vastpakken en naar de kant begeleiden. Een tweede man zat in een bootje op het water toe te kijken. Beiden zijn aangehouden. Wat daar precies aan de hand was, is nog niet echt duidelijk. NRC trekt de natuur in en laat zien wat jarenlange bezuinigingen hebben gedaan. Niet alleen stikstof, maar ook achterstallig onderhoud heeft natuurgebieden in slechte staat gebracht. Het kabinet trekt nu miljarden uit voor herstel en dus ook weer voor dagelijks onderhoud. Het Financieel Dagblad meldt dat advocatenkantoren schrikken van hun AI-rekening. In plaats van een vast bedrag gaan ze betalen per gebruik. En dat kan 2 tot 3 keer zo duur uitvallen. De Gelderlander peilt de stemming over asielopvang. Nederlanders zijn flink verdeeld, maar over 1 ding zijn ze het wel eens. Een AZC in de eigen wijk wil bijna niemand. En dan de wedstrijd waar iedereen het straks over gaat hebben. Komende nacht om 3:00 speelt Nederland tegen Marokko in de 16e finale van het WK. De Telegraaf schrijft dat in heel wat huiskamers de wekker gaat, maar dat in Tietjer de spanning extra voelbaar is. Daar zitten Mohammed en Matti, bijna 50 jaar samen. Hij uit Marokko, zij uit Friesland. Beide landen horen bij de familie. Wie er ook wint, zegt Mo, iemand moet winnen. En morgen hebben ze er vrede mee.

0: Michael Jackson en Human Nature. Goedemorgen Gelderland, 18 minuten over 6 is het. En de woorden Golden Earrings met uit 1965. Please go, hoor je.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En wat wil ik nog meer draaien vanochtend? Nou, onder andere deze plaat.
1: Een goed begin.

0: begin?
1: Maar die kan ik alleen draaien als die wordt geraden. Een goed begin is het halve werk. Het idee van dit spelletje is, ik laat de eerste paar seconden intro van een plaat horen. Als je hem herkent, laat het dan weten via de mail frank@gld.nl of een appje. Dus titel en artiest naar de mail of de app van deze plaat.
0: Een goed begin.
1: frank@gld.nl of een appje. Je mag hier even over nadenken hoor. Een minuutje of 20.
2: Certainly the warmest temperatures we've had all season long so far. A little bit cooler at the coast, especially if the sea breeze kicks in.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: De

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slop slimmer. Sleeprefurbish.com.
7: Het is 6:30. Goedemorgen Gelderland. Op dit moment is het in Herwijnen 17,4 en in Velswijk 20,5 graad. Het weer in Gelderland. Vandaag begint met bewolking en een lokale bui. Maar deze bewolking trekt snel weg naar het oosten. Er volgt een droge, vrij zonnige dag. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het nog altijd zomers warm, 25 tot 27 graden. In Tiel is de nachtrust verstoord door een reeks buitenbranden. Binnen ruim 2,5 uur moest de brandweer 6 keer uitrukken voor brandend afval in containers op verschillende plekken in de stad. En reis je met de bus in de regio Arnhem, Nijmegen of Ede, dan is er sinds afgelopen weekend het nodige veranderd. Er is een nieuwe dienstregeling. De bussen zijn niet meer van breng, maar van reis. En op veel plekken zijn buslijnen, routes en haltes veranderd. Meer Gelders nieuws bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintem en Kerkdriel door wegwerkzaamheden zo'n 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 5 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en Arkel ook 5 minuten. Op de A28 is een spoedreparatie nodig. De linkerrijstrook is dicht. Zwolle Amersfoort tussen Elspeet en Strand Nulde een 30 minuten vertraging. En verkeer richting Amersfoort. Er is een omleiding gesteld bij de knooppunt Hattemerbroek vanwege die spoedreparatie. Richting Amersfoort volg je Apeldoorn. Dus dan rij je over de A50 en dan de A1.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max & Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Susie Quattro en Season Love With You. Goedemorgen Gelderland, 6 minuten over 6:30 op deze maandagochtend. Bovenop de Lochemse Berg, daar staat een uitkijktoren. Die staat er al sinds 1893. Het is de Belvedere. Maar uitkijken kun je er al bijna 50 jaar niet meer vanaf die toren. Want die toren is dicht. Er is een klein clubje die probeert het opnieuw open te krijgen met de actie Koop een Trede. 83 treden, €200 per stuk en jouw naam erop. Dat zou dan voldoende moeten zijn, 200 keer 83. Koos van Zwieten is van Stichting Behoud Belvedere en natuurlijk enthousiast.
1: 2 jaar geleden hebben we toch een clubje met zeg maar 3 personen het initiatief genomen om te kijken of we de toren weer in zijn oude luister kunnen herstellen.
2: Waar de kosten nu rond de 5 ton liggen, was dat in 1893, toen de toren gebouwd werd, aanzienlijk lager.
1: Hij is in 1893 gebouwd door Arnhem Riering uit Lochem voor €1285. Moet je nagaan, hè? €1285 en hij heeft hem in 3 maanden tijd gebouwd. En met paard en wagen, met stenen de berg op. Dus in 3 maanden tijd is de toren gebouwd in 1893.
2: Om het geld voor de restauratie bij elkaar te krijgen, heeft de stichting een actie opgezet.
1: We hebben ook nog een mooie actie bij bedrijfsleven, bij inwoners. Doe mee, koop een tree. Er zitten 83 treden in. Als je een tree koopt, dat kost €200, krijg je een mooi plakkaatje op die tree, gesponsord door dat bedrijf of die persoon. Dus wij denken daarmee een heel eind te komen om dat te financieren. En we hebben goede gesprekken met de gemeente. En die zeggen, nou, als jullie echt je stinkende best hebben gedaan om zoveel mogelijk van die financiering rond te krijgen, dan willen zij wel het gat eventueel dichten.
2: Als de restauratie klaar is, zitten ze nog wel met een klein probleem. Omdat de bomen de toren zijn voorbijgegroeid, is er van het uitzicht weinig meer te zien. Om de belevingsfunctie van de bezoekers alsnog te kunnen invullen, is de stichting met studenten aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zo willen ze onder andere beeldschermen plaatsen waar droombeelden van het uitzicht op afspelen.
1: Dat kun je weer gebruiken om recreatief en toeristisch zeg maar Lochem op de kaart te zetten. En maar nogmaals ook als middel om die verhalen te vertellen op allerlei mogelijke manieren. Ik denk dat via zo'n toren heel, heel goed en heel mooi kan.
0: Nou, wil je dus ook een trede met jouw naam erop? Kijk op belvederlochem.nl. Leuk detail trouwens. Ambassadeur van het hele project is Benny Jolink. Nou had ik net verkeersinformatie over de A28 en de omleiding daar. Wessel die had daar nog iets over te zeggen.
3: Frank Wessel hier.
0: Hi.
3: Door die afsluiting op de A28 is de N302 richting Zeewolde heel erg veel drukker. Zeewolde Almere, daar zal het nu heel druk zijn. Fijne dag vandaag, groetjes!
0: Dankjewel. Ja, die weg zit er bij mij nog niet op in het fileverhaal. Maar neem de waarschuwing van Wessel te harte, zou ik zeggen. Dit is Daniel Loos.

0: Daniel Loos, een prachtig mooie dag op Radio Gelderland. En daar is Meija het helemaal mee eens. Vaste luisteraar die altijd aan het wandelen is met ons als radiootje op zak.
1: Goedemorgen Frank. Na al die warme dagen is het heerlijk 's morgens om 5 uur of zoals nu 5:30 al in het bos te zijn. Lekker rustig, heerlijk temperatuurtje en mooi wandelen. En een lekkere frisse natuur naar de buien die gevallen zijn. Dus het is heerlijk lopen zo. Ik wens jou een fijne uitzending en ik hoor je zo wel weer. Groetjes.
0: Groetjes.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Mooi met die fluitende vogeltjes daar op de achtergrond in het bos bij de Leesten. Het is 6:35. Tijd voor de oplossing van een goed begin. Ik liet deze eerste paar seconden horen.
2: Een goed begin.
0: Ik kreeg van uit Doesburg een appje van Paul die zegt: oh, dit is behoorlijk oud. Dit is 1970 ongeveer. Het is iets met Summertime. De uitvoerende is een Nederlandse groep, maar ik kan maar niet op die naam komen. Mooie dag gewenst. Nou, Paul, 50%. Ik vind het netjes. En jij ook een mooie dag. Inderdaad, iets met Summertime. Summer Train is de titel. Sandy Coast, onder andere geraden door Tom.

0: Goedemorgen allemaal. Het liedje doet mij denken aan Summer Train van Sandy Coast.
1: Met de mondharmonica uit Summer Train is dit Sandy Coast uit 1972.

0: stapje voor stapje. Baby steps. Olivia Dean was dat op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is bijna 7:50.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En daarvoor dus Sandy Coast en de Summer Train. In een goed begin is het halve werk. We gaan naar het weerbericht met Alfred Snoek van Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Oh, wat een aangename vertoeven was het vanochtend op de fiets.
2: Zeker. Ja, ja, dat is wel even een verschil hè, met de afgelopen dagen. Het ging trapsgewijs wel naar beneden na die uitzonderlijk warme vrijdag. Maar goed, het hele weekend is natuurlijk heel erg warm, heel erg broeierig verlopen. Ja. Met natuurlijk ook een paar forse regen- en onweersbuien. Wat dat betreft is op dit moment de rust in de atmosfeer helemaal terug. En het is zowaar nou redelijk afgekoeld, een graad of 18 op dit moment. Met daarbij een mix van wolken en opklaringen. Er zitten nog wat dikkere wolken aan te komen vanuit het zuidwesten. In Limburg en oostelijk Brabant valt nu een klein beetje regen. En misschien dat de komende uren de Achterhoek daar nog net een schampschot van meekrijgt. Maar het stelt allemaal heel weinig voor. Verder blijft het vandaag gewoon droog. Regelmatig zonneschijn. 25 tot 27 graden. De hittegolf gaat daarmee nog officieel door.
0: Ja, het is nog steeds inderdaad de hitte. Want ja. Ja, volgens mij is het al een stuk rustiger en minder heet weer voorspeld. Maar wel nog steeds rond de 25 hè, deze dagen.
2: Ja, vandaag 25 plus. En dat betekent dat in Gelderland in ieder geval de hittegolf doorgaat. Of het in de beeld 25 wordt en daarmee de landelijke hittegolf doorgaat. Ja, dat is altijd een beetje spannend. Maar in Gelderland gaat dat wel lukken. Dus daar wordt gewoon nog een dagje aangeplakt.
0: Ja. Oké, maar wat ik vooral het prettig eraan vind deze week, behalve dan de temperaturen overdag niet zo extreem zijn, is dat die nachten wat beter te doen
2: zijn. Klopt, de komende nachten graad of 14, de nachten daarna 13, 12 misschien wel. Heerlijk. Ja, dat zijn temperaturen, dan kan je lekker de deuren en de ramen openzetten in de nachtelijke uren. En dan kan die warmte een beetje in het huis uit ontsnappen.
0: Ja, precies. Ja, ik had nog steeds 27 op de slaapkamer, dus ik ben er nog niet. Nee. Oké, Alfred, dankjewel.
2: Ja.
0: En wij spreken elkaar over een uurtje.
2: Tot zometeen.
0: Tot zometeen. Ja. Straks na 7:00 plaat delict. De platenpolitie heeft een nieuw dossier voor je klaargezet. En we blikken even terug op de sport van het afgelopen weekend met onze collega Luc. Onder andere het NK wielrennen in de omgeving van Nijmegen. En er is natuurlijk ook onder andere atletiek geweest. Maar eerst Sting en All This Time. Het is 7:08. Goedemorgen Gelderland.

0: Boulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Grijp nu uw kans.
4: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken, zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
7: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
6: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
8: Stinkt hij?
9: Ja, hij ruikt wel.
10: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
8: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
6: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Jennifer, dankjewel. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, 18 minuten. En op de A28 een half uur extra tijd van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Strand Nulde door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht, omrijden doe je via Apeldoorn over de A50 en de A1. En dit gaat nog zeker tot 9 uur vanochtend duren. Dan de A50 nog, Os Arnhem tussen Bankhoef en knooppunt Valburg. Door een kapotte vrachtwagen staat daar een kwartier vertraging over 7 kilometer... en de rechterrijstrook is dicht. Dat zijn ze niet allemaal, maar dat zijn wel de belangrijkste meldingen van hedenochtend.
12: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
18: Nu bij Dirk. Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
5: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Jackie Wilson en Remy Petit. Het is 7:07. Goedemorgen allemaal. Maandagochtend, 29 juni. Hopelijk heb je een fijne ochtend erop zitten. Want het weekend zit er alweer op. Hè. We gaan beginnen aan een nieuwe week met als termijn ligt wat meer normalere temperaturen. De fiets hier naartoe was het al zeer lekker buiten. En vandaag begint de dag misschien nog met wel een beetje bewolking. Plaatselijk ook misschien her en der nog een spatje, maar dat trekt allemaal snel weg. De zon gaat doorbreken, het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind krijgen we vandaag heerlijk zomerweer. 25 tot 27 graden. Ook de komende dagen verandert er weinig aan. De zon zal zich regelmatig laten zien. Het blijft meestal droog. En de temperaturen dus zo rond de 25, 26 graden. We hebben zo een nieuw dossier in plaat Delict. Maar eerst een overzicht van het Gelders nieuws van vanochtend. En de vraag is dus, wat staat er dan zoal op de voorpagina? Nou, Trouw schrijft dat een paar kopballen al genoeg kunnen zijn voor tekenen van hersenschade, blijkt uit onderzoek van de KNVB zelf. Toch wil de bond geen verbod. NRC trekt de natuur in. Niet alleen stikstof, ook jarenlange bezuinigingen op onderhoud hebben natuurgebieden in slechte staat gebracht. De nieuwe kabinetsplannen worden hoopvol ontvangen door natuurbeheerders, omdat er miljoenen geïnvesteerd worden voor onderhoud. Het Financieel Dagblad meldt dat advocatenkantoren schrikken van hun AI-rekening. Ze moeten gaan betalen per gebruik in plaats van een vast tarief. Dat kan 2 tot 3 keer zo duur uitvallen. Het Nederlands Dagblad schrijft over de spagaat van de EU. De Taliban veroordelen, maar er tegelijkertijd mee onderhandelen over het terugsturen van Afghaanse vluchtelingen. Dan was het vannacht een kat-en-muisspel in Tiel met brandstichters. De brandweer moest zeker 6 keer uitrukken voor aangestoken brandjes. Steeds waren het containers en afval verspreid door de hele stad. Het ging maar door van 2:30 tot 4:00 s'nachts. En soms was de brandweer nog niet terug op de kazerne of de volgende melding kwam alweer binnen. Bij het laatste brandje, afval tegen een gebouw, had de politie de vlammen alvast geblust. In Doetinchem was vannacht een bijzonder schouwspel op het water. Hulpdiensten rukten massaal uit voor een man die in het water lag en weigerde eruit te komen. Brandweerboot, duikers, oppervlakteredders, ambulance, politie, alles kwam eraan te pas. Nou, uiteindelijk moesten de redders de man vastpakken en naar de kant begeleiden. Een tweede man op een bootje werd ook aangehouden, maar wat er nou aan de hand was eigenlijk allemaal, dat is nog niet duidelijk. De Gelderlander peilt de stemming over asielopvang. Nederlanders zijn flink verdeeld, maar over één ding zijn ze het eens. Een AZC in de eigen wijk, dat wil bijna niemand. En Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko komende nacht. Wie wil kijken, moet er midden een nacht voorop staan. Maar voordat het zover is, is er eerst natuurlijk de inmiddels wereldberoemde fanwalk in Mexico dit keer. En dat betekent ook dat de Oranjebus die kant op moest. Dat was een tocht van 1800 kilometer vanaf de vorige wedstrijd. Een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
1: Die weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens. Daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar staat die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekkenhuis.
0: Ja, een gekkenhuis. Een oranje gekkenhuis in Mexico. Komende nacht. En dan de wedstrijd tegen Marokko om 3:00. Climbing Fisher over de liefde. En zometeen Luc over de sport.

0: Love Changes Everything van Climby Fisher. Bijna 7:15. En ik noemde net al natuurlijk de WK-wedstrijd. De 16e finale van het Nederlands elftal tegen Marokko. Dat is komende nacht. Maar er is afgelopen weekend ook het nodige gebeurd met de Gelderse sport. En zoals iedere maandagochtend is daar natuurlijk een collega van de sportredactie die ons daarover bijpraat. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hadden het NK wielrennen in Nijmegen en omgeving. Een boeiend sportweekend al met al. Nijmegen en Bergendal. Met een mooi resultaat, hè?
1: Ja, Wilco Kelderman die won het NK wielrennen. En dat was na 11 jaar won hij weer eens een koers. Heel knap, hè?
0: Ja, heel knap, zeker.
1: En nog bijzonder, want hij won met 1,5 minuut.
0: 1,5 minuut verschil?
1: 1,5 minuut verschil. We kunnen even naar hem luisteren.
2: Dat was mijn enigste kans om te winnen, want die groep daarachter zat op 40 seconden of zo. Ik dacht van ja, anders gaat het hem niet worden. Dus uiteindelijk ben ik op die steile gewoon volle bak gegaan. En toen ik merkte dat het 1,5 minuut was, dan dacht ik wel van dit is de kans. Ja. Ik ben niet zo iemand die er heel erg bij stilstaat, zeg maar.
0: Nee, maar dat mag hij nu wel gaan doen en er erg trots op zijn. Hoe ging het bij de vrouwen?
1: Bij de vrouwen was het heel spannend. Het was echt een afvalrace. Het was aanvallen, stilstaan en weer rijden. Surplaces en sprints. Eigenlijk alles wat een wielerkoers, wat je maar kan bedenken bij een wielerkoers. Okay. En de Nijmeegse sporters Eva van Acht en Femke de Vries waren vooral actief. Vooral Femke de Vries bleef maar aanvallen. Dat heeft haar misschien in de finale net genekt. Want in haar Nijmegen werd ze uiteindelijk vierde en viel ze buiten de prijzen.
0: Een andere Femke die ook goed presteerde dit weekend was natuurlijk Femke Broeders-Knol. Afgelopen weekend ook op het EK. Of bij het atletiek, moet ik
1: in
0: zeggen.
1: In de Diamond League in Parijs, klopt.
0: Ja,
1: ja, zij had een toptijd gelopen op de 800 meter.
0: Bijna een record, hè?
1: Bijna een record. En dat record stond op de naam van Ellen van Lange. Dat was 34 jaar oud.
0: Ja.
1: En ze kwam net 600ste tekort.
0: Ja. Maar uiteindelijk kwam ze wel behoorlijk tekort om te winnen daar in Parijs.
1: Ja, ze werd tweede achter de Zwitserse Audrey Werro.
0: Ja, maar dat verschil was een stuk groter. 2 seconden volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: En dat is in die sport heel veel natuurlijk, hè, bij 800 meter.
1: Ja, dat is natuurlijk heel groot. Maar desalniettemin is het heel knap dat ze bijna dat record van Ellen van Lange te pakken had.
0: Absoluut, want het is natuurlijk voor haar een relatief nieuw onderdeel. En dat ze daar vanaf het begin af aan zo goed doet. Hey, de Gelderse voetbalclubs, heb je daar wat nieuws van meegekregen de afgelopen dagen?
1: Zeker, Vitesse speelde op het sportcomplex van VDZ, stadsgenoot uit Arnhem, een amateurclub. Mm-hmm. Zij bestonden 100 jaar en dat was reden voor een feestje. Maar dat feestje kende ook een indrukwekkende minuut stilte voor Mats Schotenbrecht, de ex-jeugdspeler van Vitesse, overleed donderdagavond. Dat was zeer indrukwekkend.
0: Ja, dat was natuurlijk een speler die bij meerdere clubs heeft gespeeld hier in de omgeving. Die geschokt hebben gereageerd op zijn overlijden afgelopen week. De Graafschap?
1: Ja, zij speelde hun eerste oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Ze wonnen knap met 2-1. Daarnaast verkocht de Graafschap linksbuiten Ibrahim El Kadiri. Dat betekent dat de Graafschap dit jaar een record aantal aan inkomsten binnenbrengt. En Thomas van Duivoorde, de trainer, die gaf aan... nou, ik zou eigenlijk nog wel wat spelers terug willen hebben... want er gaan alleen maar spelers weg.
0: Ja, en er komt al wel geld binnen... maar hij heeft natuurlijk gewoon vooral behoefte aan goede spelers. Dat snap ik ook wel. En is bij NEC, die heeft natuurlijk ook goed gepresteerd... daar zal ook wel worden geshopt op dit moment.
1: Ja, er was natuurlijk al interesse in Kodai Sano.
0: Ja.
1: Die is weer terug op het trainingsveld, die is weer in Nijmegen. Maar Bassar Unal, de rechtsbuiten, die staat in belangstelling van LOSC Lille... Dat zou naar verluid 7 miljoen euro willen betalen. NEC nam de buitenspeler in 2024 over voor 1 miljoen van de Graafschap. Dat zou natuurlijk een mooie winst betekenen.
0: Ja, dat is een goede handel. En het BMX dit weekend?

0: Dat hebben we nog niet besproken. Dat was het Europese kampioenschap afgelopen weekend. Zijn daar nog Gelderse namen in de prijzen gevallen?
1: Ja, in het Franse Sarrian heeft Laura Smulders voor de 5e keer in haar carrière de Europese titel veroverd. Ze nam in de finale de leiding en gaf die niet meer uit handen. Hele knappe prestatie. En de wiegenaarse die blijft de records maar aan één. Dat is niet normaal.
0: Als die aan de start verschijnt, dan zou je bijna verwachten van die gaat weer goed presteren. Maar ja, je moet het maar iedere keer doen. En dat is wel wat ze waar maakt, inderdaad. Nou, het sportnieuws van afgelopen weekend kun je rustig nalezen op onze sportblog. gld.nl in de mobiele app. Luc, dankjewel. Zometeen plaat delict. Kijken of we een beetje scherp luisteren vanochtend. En we op basis van het procesverbaal de plaat kunnen achterhalen.

0: Colin Blunstone en Dora op 8:08. Goedemorgen. Nee. Wacht even.
1: Plaat delict.
0: Dat is verdacht. Daar moeten we eens even naar kijken. Klopt niet.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, eens kijken of jullie dit kunnen oplossen en daarmee een kans maken op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk van mij een Radio Gelderland zaklamp. En die ligt voor je klaar als je dit plaatdelict weet op te lossen. Vandaag een opmerkelijke zaak. Twee personen doen er alles aan om hun ontmoeting verborgen te houden. Volgens het dossier zoeken de betrokkenen elkaar steeds opnieuw op, maar alleen wanneer iemand of wanneer niemand hen kan zien. Ze spreken af in het geheim. Ze houden de gordijnen dicht en ze doen er alles aan om geen sporen achter te laten. Naar buiten toe lijkt er niets aan de hand, maar achter gesloten deuren groeit een relatie die koste wat kost verborgen moet blijven. Onderzoekers vermoeden dat de angst om ontdekt te worden minstens zo groot is als de aantrekkingskracht tussen die twee. De vraag is dan ook niet of er iets speelt, maar vooral waarom moet het allemaal zo geheimzinnig? Een onderzoek dus naar heimelijke ontmoetingen, het bewust verborgen houden van een liefdesrelatie en het misleiden van de directe omgeving. Daarvoor zoeken wij een samenwerking tussen een Nederlandse zangeres uit Utrecht en een popgroep uit Den Haag. Het nummer is 3 jaar oud en leuk om te weten, de zangeres heeft ook daadwerkelijk een tijdje een relatie gehad met een van de bandleden, maar dat is wel recent verbroken. Waarom is het nou een echt plaatdelict? Nou, bekijk de clip maar eens. De zangeres verleidt daarin de bandleden, die spelen de paparazzi en die verleidt ze 1 voor 1, maar dan maakt ze neer met een hamer, sluiten ze op in de garage en uiteindelijk gaan ze volgens mij gewoon met het afval mee ervandoor. De clip is duidelijk een flinke knipoog, maar bevat ze ongeveer een compleet strafrechtelijk dossier in een meervoudige moord. Enig idee? Frank@gld.nl of een appje naar de studio.

0: Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
1: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
4: Het is ietsjes voor 7:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. En op dit moment is het in Otterlo 18 graden. In Ede 19,7. Vandaag begint met bewolking. Een lokale bui misschien nog. Maar deze bewolking trekt snel weg naar het oosten. De vocht een droge, vrij zonnige dag. Bij een meest matige noordwestenwind worden nog altijd zomers warm. 25 tot 27 graden. Op de Winterswijkse weg tussen Groenlo en Winterswijk is gisteravond een motorrijder om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk. De man verloor in een bocht de macht over het stuur en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En Wilco Kelderman uit Barneveld is dit weekend voor het eerst Nederlands kampioen op de weg geworden tijdens het NK wielrennen in Nijmegen. De 35-jarige wielrenner reed al op zo'n 27 kilometer van de finish solo weg en pakte daarmee zijn eerste overwinning in een wegwedstrijd. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment zijn er een aantal files te melden. Ik beperk me even tot die van 10 minuten of langer. Qua vertraging dan. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg een 30 minuten. En tussen Knopendel en Everdingen nog eens 10 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Bankhoef 24 minuten. En 10 minuten door een kapotte vrachtwagen op de A50 tussen Ravenstein en Knopend Valburg. De rechte rijstrook is dicht. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Knopend Hattemerbroek 10 minuten. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gameren en Rossum 2 kilometer, maar wel 24 minuten.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Goedemorgen Gelderland.

0: The Stylistics and Can't Give You Anything. Goedemorgen Gelderland, 8:06 is het. 50 jaar feest in de Achterhoek, Heuken in Toldiek. Dat was dit weekend, hè? Dat was dat jubileum. En dat hebben ze zich niet laten afpakken. Ook niet door de hitte. Het was 35 graden, maar in Toldiek stonden ze gewoon te dansen. Wat in de jaren 70 begon als een klein tentfeestje, is toch inmiddels wel uitgegroeid tot een echt dorpsfestival. Nobenschap met klein biertje erbij.
1: Graden, maar ik kreeg kippenvel en tranen in de ogen. Het is klein begonnen en met normaal natuurlijk heel groot geworden.
2: Echte Toldiekers binnen we hier, dus we binnen hier vanaf het begin.
3: Ging je ook vroeger als kind al naartoe met onze ouders?
4: Oud praat met jong, dat is hartstikke gezellig.
2: Ik zei hier gewoon, mijn zoon staat daar.
3: Ja, het is gewoon lekker nuchter gedrag.
1: Echt wel dat dialectrock ook wel op de kaart te zetten. En met een mix van nieuwe bandjes met nieuwe muziek.
5: Ja, bakkers. Tent op de kop zetten. Dat doen we graag. Het verbaast me dat er elk jaar staat er weer een nieuwe lichting jonge mensen vooraan. Staan er weer jongens en meisjes van 16, 15, 16 vooraan die het mooi vinden. En ik heb wel eens gedacht, oh, dat zal ook wel een keer stoppen of zo. Maar dat stopt helemaal niet. Het wordt alleen maar meer eigenlijk. Dus ik vind het heel mooi.
3: Dat dialectrock steeds populairder wordt, dat vind ik ook wel heel mooi.
5: De mooiste muziek die er is.
2: Iedereen wordt gerespecteerd. Gewoon lekker jezelf zijn, gek doen, in narigheid.
5: Hier geen gezeik, niet alsof je in de stad bent of zo. Hier is gewoon iedereen, kan met iedereen.
2: Tram, deur donderen. Ja, deur donderen. Vuilig uit de Heuken in Toldiek!
3: Drinken we er een op? Proost, proost!
1: 35 graden, maar ik kreeg kippenvel en tranen in de
0: ogen. Tranen in de ogen, dat wou ik nog even zeggen. Wat bijzonder, hè? Dat je kippenvel kunt hebben bij 35 graden. Gavin James is zometeen plaat delict.

0: Gavin James en Nervous op Radio Gelderland. 11:08. Goedemorgen.
1: Plaatdelict.
0: Ja, plaatdelict. We hebben hem op kunnen lossen, dat is mooi. Met dank aan jullie berichtjes via de mail en de app. Een recent dossier was een nummer uit 2023... over de kriebels, de aantrekkingskracht en het verlangen in de prille fase van de verliefdheid. De spanning die gepaard gaat met het geheim houden van een romance voor de buitenwereld. Vandaar ook de titel. En de thematiek van de song werd al snel werkelijkheid. Dat liedje was al geschreven en opgenomen voordat de zangeres een relatie kreeg met een van de zangers van de band. En tijdens de sessies in de studio hebben ze elkaar namelijk pas echt goed leren kennen. En dat leidde tot een romantische relatie. En de videoclip van dit nummer, dat is nog wel een tip. Dat steekt echt de draak met de roddelpers en de Juice-kanalen. Destijds doken die volop in het privéleven van die twee artiesten. En hebben zij de relatie al veel eerder naar buiten gebracht, voordat ze er eigenlijk zelf iets al naar buiten wilden zeggen. En in de clip neemt de zangeres daar op een speelse, iets wat agressieve manier zoete wraak op. Ze vermoordt één voor één de bandleden die in de rol van verslaggevers, roddelpers, Juice-kanalen. Maar ja, over wie heb ik het? Welke samenwerking tussen een zangeres en een band heb ik het? En hoe heet dat nummer ook alweer? Nou, onder andere geraden door Tony, door Truus, door Paul en door René. René, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Kende jij het nummer?
2: Nee, totaal niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben onderweg en ik stap even over de parkeerplaats. En ik zoek gewoon eens even op met de gegevens die jij gaf.
0: Ja.
2: En ja, ik kwam tot de oplossing kennelijk.
0: Maar je bent er speciaal voor gestopt voor mij even.
2: Ja, ik moest nog even stoppen. Ik denk, ga het even opzoeken. Af en toe doe ik even een keer mee met het spelletje. Dat vind ik leuk.
0: Ja.
2: En ja, wie weet. Hè?
0: Nou, maar het nummer heb je vast wel een keer gehoord op de radio, neem ik aan.
2: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Jawel, ja. Want over wie hebben we het?
2: Ik heb het over het nummer Stiekem van Maan en Coldband.
0: Ja. En had jij ook meegekregen in het echt dat ze dus... daar heb je dan dus ook niet meegekregen dat die ook in echt dat hebben gekregen vervolgens.
2: Nee, dat wist ik niet inderdaad.
0: Nee, dat lijkt me toch wel grappig. Hè? Als je dan een nummer schrijft samen over een soort geheime relatie. En dan ben je dan aan het zingen en het opnemen in de studio. En dan kijk je elkaar af en toe misschien wat dieper in de ogen over die microfoon in de studio. En denk je, goh, wat een leuke jongen eigenlijk. Wat een leuke meid.
2: Zo kan het gaan in het leven inderdaad.
0: Ja, goed hè. Nou, ze zijn inmiddels niet meer bij elkaar. Maar het nummer is er nog altijd. En ik ga hem speciaal voor jou draaien. Waar ben je nou onderweg naar je werk?
2: Ja, naar Terschuur, vlakbij bij Barneveld.
0: En wat doe je daar?
2: Werk bij een autobedrijf.
0: Oké. En ja. Heb je het druk vandaag?
2: De planning staat weer vol, dus werk genoeg gelukkig.
0: Ja, werk genoeg. Volle planning. Nou, oké. Ga er wat van maken vandaag. Het is in elk geval niet meer zo ontzettend warm op de werkplaats, denk ik.
2: Het is prima te doen nu. Ja, goed zo. Gaan we zeker doen.
0: Oké, René, dankjewel.
2: Ja, ook bedankt en fijne dag. Groetjes allemaal.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: René had hem goed. Goldband en Maan doen het stiekem.

0: Ben ik met je bezig.
1: Heel goed.
0: Van Maan en Goldband.
1: Juist, dat was hem inderdaad. Maan en Goldband en stiekem. Heb jij nou nog een tip voor ons voor de plaat Delict voor morgen bijvoorbeeld? Frank@gld.nl of een appje.
2: Zaak gesloten.
1: Of je belt natuurlijk met de plaatselijke politie. Dat kan natuurlijk ook. Alfred Snoek van Weerplaza, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
1: Hoe heb jij geslapen?
3: Ja, wel oké. Raampje open. Af en toe een zuchtje wind. Wel een korte nacht, hè? Dat heb je vaak in de zomer. Voordat je een beetje in slaap valt, voordat het donker is. Dat is altijd een dingetje in deze tijd. Maar nee, het kan slechter, denk ik.
1: Ja, en het is ook een stuk fijner, denk ik, in huis bij jou thuis. Qua temperatuur.
3: Ja. Als je de ramen openzet, dan wil dat wel al lukken. Ondanks dat het vannacht met 18 graden nog niet eens heel koud was.
1: Nee, oké.
3: Maar het scheelde al met de nachten ervoor. Toen we ruim boven de 20 graden bleven steken. En de komende dagen, nou ja, als je nu nog niet echt veel warmte ben verloren, dan gaat dat de komende dagen wel lukken. Want 's nachts zitten we op zo'n 13 of 14 graden. Dus dat scheelt echt wel. En ook overdag is het niet meer zo warm. Dus per saldo zullen al die huizen de komende dagen echt wel een beetje afkoelen. En daarmee gaan de meeste Gelderlanders de komende dagen in ieder geval wat beter een nachtrust pakken. Want voor sommigen is het denk ik toch wel een paar nachten heel lastig geweest. Alhoewel, dan hebben we vannacht weer zo'n voetbalwedstrijd. Dat zal ook wel weer voor sommigen de nachtrust wat verstoren op wat voor manier dan ook. Dus aan het weer ligt het niet, zullen we maar zeggen.
1: Jij gaf wel aan, de hittegolf houdt gewoon nog steeds aan in principe qua temperatuur.
3: Ja, zolang we boven de 25 graden uitkomen, dan blijft die hittegolf aanhouden in Gelderland. En dat gaat vandaag wel lukken. Ik verwacht 25 tot 27 graden. Veel zonneschijn, wat stapelwolken, nu nog wat meer bewolking. In de Achterhoek misschien zelfs lokaal een spatje regen de komende 1-2 uur. Maar verder is het vandaag droog. Maar goed, dus wel uiteindelijk weer zomers warm, waardoor die hittegolf nog doorgaat. Nou, vannacht koelt het dan dus lekker af. Morgen zitten we op zo'n 24 tot 26 graden. Dus dan zou je dus technisch kunnen zeggen, op een aantal plaatsen lukt het net niet om die hittegolf door te laten gaan. Maar in de Achterhoek, Rijk van Nijmegen, daar zal het nog wel lukken. Droge dag, met gaandeweg de middag wel vanuit het westen steeds meer bewolking. Dus het is niet zo zonnig als vandaag. Maar verder wel een prima dag om er lekker op uit te trekken. En ook de komende dagen zitten we 's middags zo rond de 24, 25 graden. Dus er zal een keer een moment komen dat die maximumtemperatuur net niet die 25 haalt. En dan is die hittegolf voorbij. Maar al met al staat ons gewoon een week te wachten waarin het niet te warm, niet te koud is. 'S Nachts goede temperaturen. Niet meer dan een enkele bui op de woensdag met name. Ja, eigenlijk gewoon heel mooi vriendelijk zomerweer.
1: Nou, dat klinkt goed.
3: Ja.
1: Dankjewel en tot zometeen, tot na 8 uur.
3: Ja.
1: Yep. Wij gaan het na 8 ook nog hebben over de AED en hoe bijvoorbeeld de brandweer die ook altijd bij zich heeft als ze uitrukken. En dat is natuurlijk de laatste tijd volop met diverse branden in de regio. En dan is het goed om te weten dat iedere seconde ook bij een hartstilstand natuurlijk telt. Eerst een klein dansje, een voorzichtig dansje, buiten op straat met Martha en de Vandellas.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Kamperoase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
1: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Radio Gelderland, het nieuws van 8 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
6: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
4: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
8: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
10: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: De dag is met veel bewolking begonnen, maar we zien toch geleidelijk aan steeds meer opklaringen. En in de loop van de ochtend komt de zon dan ook steeds vaker door. Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden en blijft het droog. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind en dan wordt het 26 tot 27 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig. Komende nacht dan hebben we te maken met opklaringen. Is het droog, dan koelt het af en aan graad of 14. Dinsdag is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige noordelijke tot noordwestelijke wind. En de temperatuur die zal oplopen naar 24 tot 25 graden. En verder blijft het ook droog. Vanaf woensdag blijft het gewoon doorzomeren. Naast wolkenvelden zijn er ook zonnige perioden. De kans op een bui blijft klein. De droge perioden zullen dus overheersen. En de temperatuur ligt dagelijks tussen de 24 en soms 27 graden. En in de nachten koelt het af naar een graad of 14. En zolang het kwik ook dagelijks nog boven de 25 graden uitkomt, zal de regionale hittegolf nog steeds voortduren.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee. Snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
5: Top, gaan wij iets leuks doen.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
10: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
9: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
11: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
9: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
13: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
12: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
14: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
15: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
16: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke week terecht bij het gratis spreekuur Oefenen voor je rijbewijs in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen deelnemers terecht met alle vragen over het theorie-examen voor auto, motor en brommer. Oefen zelfstandig of onder begeleiding met oefenexamens en krijg waar nodig extra ondersteuning. Het spreekuur is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig en je mag zo vaak langskomen als je wilt. De tijd is steeds van 10 tot 12 uur.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 11 en 12 juli is de 12e editie van Vive la France in Hummelo. De jaarlijkse fair met antiek en brokanten, kunst, cultuur, streekproducten en veel lekkers van de lokale horeca maakt van Hartje Hummelo een weekend lang een stukje Frankrijk midden in de Achterhoek. Wat ooit begon als een nostalgische markt met 25 kraampjes, is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal aansprekende fair met antiek en brokanten. Dat komt vooral door de keuze van de organisatie om vanaf het begin te mikken op antiquaires en brocanteurs met een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Daarmee heeft Vive la France Hummelo een naam gevestigd bij de kenners. Antiek inkopers uit landen als Spanje, Frankrijk en zelfs de Verenigde Staten weten dat ze in Hummelo spullen van hun garing kunnen vinden. Vive la France biedt hen de mogelijkheid goede zaken te doen. Net als in Frankrijk, waar boeren en andere producenten wekelijks in het naburige stadje hun verse waren aanbieden, is op Vive la France een grote variëteit aan streekproducten te vinden. Nieuw zijn de uiteenlopende honingproducten waarmee imkerij het honingatelier uit Velswijk naar Hummelo afreist. Vive la France is zaterdag 11 en zondag 12 juli te bezoeken van 11 tot 6 uur. Toegangskaarten kosten €6,50 en ze zijn vooraf online te bestellen. Aan de poort is de entree €7,50 en kosten voor parkeren zijn €5. Alle informatie is te vinden op www.vive-la-france.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A27 is de weg daar dicht en is het extra druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging. Iets verderop op die A2 bij knooppunt Everdingen ook een kwartier oponthoud. En dan de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Arkel nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eatidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
10: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

uit de jaren 80, Katrina and the Waves and the Walking on Sunshine. Ja, beste luisteraars, dit is weer een nieuwe editie van de Muziekservice. Wij zijn er elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12. Zo ook vandaag weer op deze fijne maandag. Blijf er gezellig bij, de Feel Good Music met Rob de Brouwer tot aan 12 uur. En we hebben weer een hele leuke mix van muziek. Nu gaan we terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 2007, een hit voor James Blunt en de 1973.

0: Je hoorde de formatie The Whispers and the Beat Goes On. Daarvoor een joekel van een hit op 12 nieuw binnengekomen. Zomaar ineens in de Nederlandse top 40. Een geweldige Nederlandstalige van Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Ja, het klinkt lekker. Dat is één ding wat zeker is. En James Blunt. Ja, die zat daarbij voor. 1972. Vorig jaar ben ik met mijn zoon daar geweest in het Ziggo Dome bij een live concert van James Blunt. En dat was leuk.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

Frank Boeiergroep uit 84 met Contact. Ja, wat triestig nieuws voor Cody Gakpo van het Nederlandse elftal op het WK. Want de ouders hebben van hun ongeboren zoontje de naam Elia Rafael gegeven. Hij overleed onlangs tijdens de zwangerschap en zou in oktober ter wereld komen. Begin 2024 werden Gakpo en Van der Bij voor het eerst ouders. Toen op 25 april hun zoon Samuel Thet Gakpo werd geboren. Triestig nieuws. Ja, vannacht spelen ze weer het Nederlands elftal tegen Marokko. En dat is vannacht om 3:00. En ik ga de wedstrijd kijken. Het wordt laat, maar ik ga het wel doen.

0: weer in de regio.
1: De dag is met veel bewolking begonnen, maar we zien toch geleidelijk aan steeds meer opklaringen. En in de loop van de ochtend komt de zon dan ook steeds vaker door. Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden en blijft het droog. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind en dan wordt het 26 tot 27 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig. Komende nacht dan hebben we te maken met opklaringen. Is het droog, dan koelt het af naar 14 graden. Dinsdag is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige noordelijke tot noordwestelijke wind. En de temperatuur die zal oplopen naar 24 tot 25 graden. En verder blijft het ook droog. Vanaf woensdag blijft het gewoon doorzomeren. Naast wolkenvelden zijn er ook zonnige perioden. De kans op een bui blijft klein. De droge perioden zullen dus overheersen. En de temperatuur ligt dagelijks tussen de 24 en soms 27 graden. En in de nachten koelt het af naar 14 graden. En zolang het kwik ook dagelijks nog boven de 25 graden uitkomt, zal de regionale hittegolf nog steeds voortduren.

Je hoorde David Bowie en zijn Absolute Beginners. Ook natuurlijk vandaag op deze maandag, 29 juni, hebben wij weer onze verjaardagslijst wat bekende personen betreft. We hebben deze maandag een korte lijst. Ik heb er een drietal in staan. En het is onder andere vandaag jarig is de Nederlandse actrice, model, modeontwerpster Estelle Cruijff. Zij wordt vandaag 48 jaar. Ook is jarig vandaag Nederlands journalist en presentator, programmamaker Kees van der Spek. En die programma's kijk ik af en toe wel eens. Dat is leuk. 62 jaar wordt hij vandaag. En als laatste in de lijst. Ja, die hebben één fantastisch nummer uitgebracht. Ja, je moet ervan houden, maar dit is zo'n mooi wereldnummer.

Ja, ik vind dit geweldig. Deep Purple, namelijk de Engelse muzikant van Deep Purple, Ian Paice, is vandaag jarig. En hij wordt vandaag 78 jaar. Nou goed, vandaag en ook iedereen die vandaag jarig is, jawel, hartelijk gefeliciteerd.

dat zomerse gevoel. We laten vandaag de boel de boel. Rijden samen naar de kust.

0: Achtereenvolgens hoorde je Ingrid. En we hadden ook nog vader Abraham met Ik heb dat zomerse gevoel. Nou, dat kunnen we de laatste tijd wel zeggen, ja. NGH Spik Splinter Nieuw, Dominic Fijk en de Baby Doll. Wij gaan een korte pauze inlassen hier bij Radio Ideaal in deze muziekservice. En dat betekent dat ik eventjes me terug ga trekken in de keuken met een bakje cappuccino. Speculaasje erbij vandaag. Jawel, ga je het ook doen of met thee of wat dan ook. Ik zeg geniet ervan, smakelijk. En we spreken elkaar zo meteen weer na 11. Hier is Venice en Think Again.
1: This is a story I sing for you. It may sound funny, but no, it's true. I hope you get it.

0: in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen.
1: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg 8 kilometer langzaam rijdt het verkeer. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
11: Buurman.
12: Dag, buurvrouw.
11: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
12: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
10: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
13: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
14: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Ja, zo, we zijn er weer. De koffie, thee, pauze en plaspauze is weer voorbij. Dus we gaan er nog een uurtje tegenaan tot aan 12 uur. Hier op Radio Ideaal met de muziekservice. De Jonas Brothers waren dit met Only Human. Tijd voor een gezellige Nederlandstalige. En dat doen we met een Nederlandstalige uit de jaren 70. Nico Haak en Foxy Foxtrot.

0: gezellige muziek, waar je ook bent, wat je ook doet. Ben je thuis, ben je in de auto onderweg of ben je op het werk? Wij hebben de fijne mix van muziek met onder andere zojuist Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Maar ook nog uit de jaren 90, de Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. En Nico Haak, die trapte af, Nederlandstalig met Foxy Foxtrot. Nog een Nederlandstalig en daarmee gaan we zo'n kleine, 4 jaar terug in de tijd. Dat doen we met een opname van Mo.
1: Te stil op straat, het is anders dan

Ja, deze dame was een jaar of 15, 16 toen ze deze uitbracht. En het werd meteen haar doorbraak en haar grootste hit. Op nummer 2 stond ze toen in de Nederlandse top 40 in 2001. Alize en Wa Lolita.

I Can Stand the Wayne. Nou, we hebben het momenteel wel hard nodig, denk ik, met die droogte, de Wayne. Wij gaan naar een nieuwsfeitje toe. Dat doe ik altijd rond deze tijd. Dan pik ik er van de afgelopen week even een nieuwsfeitje eruit. En dat gaat toch weer over die beving in Venezuela. Een beetje in verdiept en dat is daar toch wel heel erg diep triest. In Venezuela is namelijk weer een nieuwe aardbeving geweest. En die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad, Caracas. En in hetzelfde gebied waar eerder deze week twee stevige bevingen waren. Over slachtoffers of schade was toen nog helemaal niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere bevingen is al opgelopen tot zo'n 1430. Verder raakten 3200 mensen gewond. Duizenden mensen die zijn dakloos geworden. Ook is er met tienduizenden mensen nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er in Venezuela meer dan 1600 internationale hulpverleners om te zoeken naar slachtoffers. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En ik had begrepen dat ook Nederland meedoet met de hulpacties.

0: Een product van eigen bodem, deze van Wakoen, de Nickel for Goodbye. We hebben dadelijk nog zo'n eentje van de Nederlandse bodem. En daarvoor misschien wel een beetje passend achter het bericht van de aardbeving Venezuela. More Than Words, die hele mooie van de formatie Extreme. Ik zei het al, we hebben zo dadelijk nog een Nederlandstalige. En dan gaan we toch misschien hier een klein beetje met z'n allen proosten met een lekker glaasje fris.
1: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk of onderweg.

Alweer uit 1998, de formatie Dakota Moon and Another Day Goes By. Ja, dit was die weer, de gezellige muziek. Dat hebben we elke ochtend. Ja, we springen van de hak op de tak. En dat is het leuke met de fijne feel-good muziek. En het is natuurlijk altijd heerlijk om te luisteren tijdens het werk. Of als je onderweg bent. Of misschien thuis wel ja, aan tafel zit of aan het prullen bent. Goed, morgen vroeg om 10:00 melden we ons weer met een nieuwe. We gaan eruit met de jaren 80 muziek, Madonna en Like a Prayer. Fijne dag en blijf gezellig luisteren.

0: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: samen.
1: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is 20 minuten. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen door een vrachtwagen met een lekke band 5 kilometer file tussen Ochten en Andelst. Op de A15 Gorinchem Nijmegen bij Bemmel 4 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: Gas. Water. Licht.
7: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink-installatie. Want Gotink-installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: Schat, de oprit is echt bult en gat.
10: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
9: Veldhuizen wie?
10: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
9: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: SV Halle en Hart voor de Achterhoek organiseren op woensdag 1 juli een informatieavond over reanimatie, AED's en burgerhulpverlening. Aanleiding is de recente plaatsing van een nieuwe 24/7 toegankelijke AED bij SV Halle. Met deze avond willen de organisatoren inwoners bewust maken van het belang van snelle hulp bij een hartstilstand en meer inwoners betrekken bij burgerhulpverlening. Hoewel Halle beschikt over openbaar toegankelijke AED's, zijn er op dit moment onvoldoende actieve burgerhulpverleners beschikbaar om bij een mogelijke hartslag nu oproep altijd voldoende hulpverleners ter plaatse te krijgen. Juist de eerste minuten na een hartstilstand zijn vaak van levensbelang. Tijdens de informatieavond wordt daarom uitgelegd hoe een AED werkt, wat er gebeurt wanneer je een hartslag nu oproep ontvangt en hoe inwoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan een hartveiliger Halle. Ook wordt informatie gegeven over de reanimatie- en herhalingscursussen die later dit jaar in Halle worden georganiseerd. De organisatoren hopen zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Of je nu al kunt reanimeren, benieuwd bent hoe hartslag nu werkt of graag wilt leren reanimeren, iedereen is welkom. De informatieavond vindt plaats in de kantine van SV Halle en begint om 7:30. De toegang is gratis. Samen werken SV Halle en Hart voor de Achterhoek aan één gezamenlijk doel. Snelle hulp bij reanimatie altijd dichtbij.
0: Radio Ideaal.
2: Je zit in de wagen.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is vrij druk in de regio. Onder andere file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. De andere kant op, vanuit Duitsland, tussen de grens en Duiven ook een kwartier oponthoud. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel is de vertraging 10 minuten. En op de A18 Varsseveld-Zevenaar bij knooppunt Oudijk ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal

0: bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dino-bot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Duid maar weg.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewandeerd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 11 en 12 juli is de 12e editie van Vive la France in Hummelo. De jaarlijkse fair met antiek en brokanten, kunst, cultuur, streekproducten en veel lekkers van de lokale horeca maakt van Hartje Hummelo een weekend lang een stukje Frankrijk midden in de Achterhoek. Wat ooit begon als een nostalgische markt met 25 kraampjes, is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal aansprekende fair met antiek en brokanten. Dat komt vooral door de keuze van de organisatie om vanaf het begin te mikken op antiquairs en brocanteurs met een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Daarmee heeft Vive la France Hummelo een naam gevestigd bij de kenners. Antiek inkopers uit landen als Spanje, Frankrijk en zelfs de Verenigde Staten weten dat ze in Hummelo spullen van hun garing kunnen vinden. Vive la France biedt hen de mogelijkheid goede zaken te doen. Net als in Frankrijk, waar boeren en andere producenten wekelijks in het naburige stadje hun verse waren aanbieden, is op Vive la France een grote variëteit aan streekproducten te vinden. Nieuw zijn de uiteenlopende honingproducten waarmee imkerij het honingatelier uit Velswijk naar Hummelo afreist. Vive la France is zaterdag 11 en zondag 12 juli te bezoeken van 11 tot 6 uur. Toegangskaarten kosten €6,50 en zijn vooraf online te bestellen. Aan de poort is de entree €7,50 en kosten voor parkeren zijn €5.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 4 juli verandert de Grote Markt in Lochem opnieuw in één groot openluchtpodium tijdens Lochem Pop Meets Harmony. Een middag waarop jong talent, slagwerk, harmonieorkest, zang en liveband samen zorgen voor een muzikale belevenis vol energie, herkenning en gezelligheid. Inmiddels is Lochem Pop Meets Harmony niet meer weg te denken uit het muzikale weekend in het centrum van Lochem. Samen met Blues Rond de Kerk vormt het evenement een feestelijke soundtrack voor de binnenstad. Het programma begint met de muzikanten van de toekomst. De jeugdleden van Advendo krijgen als eerste het podium. Vervolgens is het de beurt aan de slagwerkgroepen van Advendo. Met een mix van ritmische instrumenten, moderne technieken en aanstekelijke beats zorgen zij voor een optreden dat niet alleen gehoord, maar vooral beleefd wordt. De grote finale is voor het harmonieorkest van Advendo. Samen met een liveband, zanger, zangeres en backing vocals brengen zij een programma vol bekende hits die generaties verbinden. Lochem Pop Meets Harmony is daarmee veel meer dan een concert. Het is een muzikale ontmoeting tussen jong en oud, tussen harmonie en popmuziek en tussen luisteraars die al snel veranderen in een enthousiast meezingend publiek. De dag, zaterdag 4 juli, duurt van 11 tot half 4. De toegang is gratis en meer informatie is te vinden op de website van Advendo Lochem.
0: Radio Ideaal

Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?

0: Hoogling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A12 Duitse grens Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen staat bij Afrit Leerdam 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En 25 minuten is de vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Malden en Knoop het Rijkerpoort 10 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
9: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
10: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
11: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
12: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
13: En dat maakt het verschil in het veld.
12: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
14: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf. Wow.

0: Zaterdag 4 juli brengen de vijf muzici van Cabo Cuba Jazz een avond vol warmte, ritme en melodie. In het programma Viva Bana eert dit internationale muzikale collectief de muziek van Bana, een van Kaapverdië's meest geliefde zangers. Zijn liederen krijgen een frisse, energieke twist met Cubaanse rumba en salsa en de vrijheid van jazz. Met muzici uit onder meer Kaapverdië, Cuba en Venezuela staat Cabo Cuba Jazz garant voor een meeslepende live-ervaring die raakt en beweegt. Niet voor niets speelde de band op festivals als North Sea Jazz en Havana Jazz. Het optreden is in de tuin van Landgoedhotel Woodbroken in Barchem op zaterdag 4 juli en begint om 8:30. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Kunstkring Ruurlo en aan de kassa bij het hotel. Jeugd tot en met 18 jaar heeft gratis toegang.
1: Radio Ideaal. Pam, pam,

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag, buurvrouw.
8: Hey, buurman.
7: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
8: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
9: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
9: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 4 juli brengen de vijf muzici van Cabo Cuba Jazz een avond vol warmte, ritme en melodie. In het programma Viva Bana eert dit internationale muzikale collectief de muziek van Bana, een van Kaapverdië's meest geliefde zangers. Zijn liederen krijgen een frisse, energieke twist met Cubaanse rumba en salsa en de vrijheid van jazz. Met muzici uit onder meer Kaapverdië, Cuba en Venezuela staat Cabo Cuba Jazz garant voor een meeslepende live-ervaring die raakt en beweegt. Niet voor niets speelde de band op festivals als North Sea Jazz en Havana Jazz. Het optreden is in de tuin van Landgoedhotel Woodbroken in Barchem op zaterdag 4 juli en begint om 8:30. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Kunstkring Ruurlo en aan de kassa bij het hotel. Jeugd tot en met 18 jaar heeft gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC. De avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval... Schoenmode Hermans.
7: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
6: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
8: Ja, we doen het allemaal. maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
10: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
5: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
10: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
10: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
5: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
10: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
12: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
13: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
14: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
13: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke week terecht bij het gratis spreekuur Oefenen voor je rijbewijs in de bibliotheek Doetinchem.
0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke week terecht bij het gratis spreekuur Oefenen voor je rijbewijs in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen deelnemers terecht met alle vragen over het theorie-examen voor

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey, buurman.
5: Dag, buurvrouw.
4: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
5: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
6: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 11 en 12 juli is de 12e editie van Vive la France in Hummelo. De jaarlijkse fair met antiek en brokanten, kunst, cultuur, streekproducten en veel lekkers van de lokale horeca maakt van Hartje Hummelo een weekend lang een stukje Frankrijk midden in de Achterhoek. Wat ooit begon als een nostalgische markt met 25 kraampjes, is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal aansprekende fair met antiek en brokanten. Dat komt vooral door de keuze van de organisatie om vanaf het begin te mikken op antiquaires en brocanteurs met een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Daarmee heeft Vive la France Hummelo een naam gevestigd bij de kenners. Antiek inkopers uit landen als Spanje, Frankrijk en zelfs de Verenigde Staten weten dat ze in Hummelo spullen van hun garing kunnen vinden. Vive la France biedt hen de mogelijkheid aan bod. Daarmee heeft Vive la France Hummelo een naam gevestigd bij de kenners. Antiek inkopers uit landen als Spanje, Frankrijk en zelfs de Verenigde Staten weten dat ze in Hummelo spullen van hun garing kunnen vinden. Vive la France biedt hen de mogelijkheid goede zaken te doen. Net als in Frankrijk, waar boeren en andere producenten wekelijks in het

0: van 11 tot 6 uur. Toegangskaarten kosten €6,50 en ze zijn vooraf online te bestellen. Aan de poort is de entree €7,50 en kosten voor parkeren zijn €5. Alle informatie is te vinden op www.vive-la-frans.nl.
1: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
7: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
8: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
10: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
11: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

Een hele goede avond. Maandag 29 juni even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws van Nicole van Londen. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En praat Nicole u bij over de vermiste en gevonden huisdieren. Natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De zwemvierdaagse in het openluchtzwembad van Steenderen wordt van morgen tot en met zaterdag georganiseerd. Tijdens de zwemvierdaagse zwemmen alle deelnemers minimaal 4 avonden en dan verdienen ze een mooie medaille. De groep die 14 banen zwemt start elke avond om 7 uur. De groep die 20 banen zwemt start elke avond om 7:30. Naast het banenzwemmen zijn er alle avonden bijzondere activiteiten in en rondom het zwembad. Zoals de buikschuifbaan, aquaballen, spijkerbroek hangen, touwtrekken en nog veel meer. Bij sommige activiteiten zijn er voor de winnaars leuke prijzen te winnen. Volwassenen zijn ook van harte welkom om mee te doen, zowel met het banenzwemmen als met de andere activiteiten. De feestweek wordt op zaterdagavond afgesloten met de spetterende Dokkie Disco. Dansen, spelen in het water en swingende muziek. Inschrijfformulieren liggen bij de kassa van het zwembad.

0: Achterhoek Totaal. Vermiste en gevonden huisdieren.
1: Je hoort eerst de vermiste huisdieren. In Doetinchem aan de Van Zadelhofplein is een kater vermist. Deze is grijs, is een Brits lang haar, lichter om het bekje en lichtere hals. Met de naam Mimi. In Gaanderen aan de Toekomstweg is een kater van 1,5 jaar vermist. Boets is zwart en wit, is gechipt, heeft een wit snuitje en een witte hals, sperfborst en buik. In Doetinchem aan de Kruisbergseweg is een ex-poes van 1,5 jaar vermist. Belis is beige en zwart, is een kruising Siamees, heeft een donker kopje, donkere pootjes, donkere staart, een beige lichaam en is gechipt. In Doetinchem aan de IJsselweg is een ex-poes vermist. Lily is een lapjespoes, is 2 jaar, heeft een wit snuitje, een witte hals, sperfborst. Is een kruising Perse rekdol, heeft witte pootjes, lichtrood vlekje, rechts onder de neus. Hoor je nu de gevonden huisdieren? In Doetinchem aan de Limmersweg is een poes gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is zwart-wit, heeft een witte neusrug, een zwarte kin, witte bef, voorwitte voetjes, een zwart vlekje op linker voorvoetje, achter wit voetjes, wit tussen de achterpoten en iets wit op de buik. In Zaandam aan de Terborgseweg is een poes gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is bruinsiepers, rood en heeft een witte vlek tussen de ogen. Linksachter een rood voetje, lichtere hals en is hoogzwanger of pas bevallen. Mocht je nou zelf informatie hebben over vermiste of gevonden huisdieren, dan kun je contact opnemen met Stichting Amivedi Doetinchem IJsselstreek.

We gingen terug naar halverwege de jaren 60 met Wayne Fontana en The Mindbender en A Groovy Kind of Love. Hier bij Achterhoek Totaal op deze maandagavond. Straks hoort u het regionieuws van Nicole en vertelt weerman Gerrit Vossers ons alles over het weer voor de komende dagen. Hebben we misschien toch weer een paraplu nodig of blijft het nog even zo'n fijn zomerweer? Maar eerst nog even Nederlandstalige muziek van Guus Meeuwis en Marco Borsato en hun plaat Schouder aan Schouder.

0: weer in de regio.
1: Vandaag waren de scherpe kantjes er een beetje af. De temperatuur kwam wat minder hoog uit dan de afgelopen dagen, maar het werd op veel plekken toch nog 26 graden. Daarbij scheen de zon. Er waren ook wel wat wolkenvelden, wat stapelwolken in de middag, maar het is verder droog gebleven. De wind daarbij die was meest westelijk en over het algemeen matig. Vanavond dan hebben we de zon er nog bij. Komende nacht is het vrij helder. Koelt het af naar een graad of 14. En morgen hebben we ook een dag met wolkenvelden, zonnige perioden en het blijft ook droog. Temperatuur komt dan iets minder hoog uit met 24 tot 25 graden. Verwachting is dat de woensdag de 25 graden niet meer gehaald zal worden en dat dan het einde ook is van de eerste hittegolf. De verwachting is dat de woensdag temperatuur onder de 25 graden blijft en dan is het ook het einde van de hittegolf. Want woensdag hebben we ook hetzelfde weerbeeld, alleen is de wind wat meer noordwestelijk. Wolkenvelden, zon en temperaturen van een graad of 24. In de nachten koelt het dan af naar 13 tot 14 graden. Maar ook de rest van de week weinig verandering. De kans op neerslag blijft erg klein. Overdag temperaturen van 24 graden, 's nachts van een graad of 14. Mogelijk dat in het volgend weekend de temperatuur weer iets hoger uitkomt, maar dat is nog niet helemaal zeker. Maar wat wel meer zekerheid is, dat het wat langere tijd droog zal blijven.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Kan

U hoorde Katy Perry met haar plaat Thinking of You. En daarvoor het regio nieuws en ook het weer allemaal hier bij Achterhoek Totaal op Radio Ideaal. Op deze maandagavond kunt u na 7 uur luisteren naar de muzikale ontmoeting. En vanaf 8 uur is het tijd voor Lustige Heinrich. Dus vooral gezellig blijven luisteren op deze mooie maandag hier naar Radio Ideaal. Straks hoort u Nicole van Londen met de agendatips uit de regio. En heb ik onder andere nog muziek klaarstaan van Kevin Smit. Maar voordat het zover is, eerst nog een prachtige Nederlandstalige plaat van Vincent. En alles komt goed.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zondag 28 juni opent Huis Verwolde in Laren haar deuren tijdens de open trouwlocatieroute. Een bezoek begint in de sfeervolle orangerie, de uitvalsbasis van elk huwelijk in de romantische binnentuin. Ook genieten bezoekers alvast in de tuin waarop het gazon bij de orangerie een stijlvolle stretchtent staat ingericht voor een diner en dicht bij het huis een intieme ceremonieopstelling. Er zijn ervaren trouwspecialisten die graag meedenken. Het team van Huis Verwolde staat klaar om vragen te beantwoorden en samen de eerste stappen te zetten naar een onvergetelijke trouwdag. Tussen 11 en 4 uur zijn aanstaande bruidsparen van harte welkom om deze romantische trouwlocatie te ervaren en inspiratie op te doen voor hun grote dag.

Wat een heerlijke plaat. Terug naar begin jaren 80 met Orchestral Maneuvers of the Dark en hun plaat Locomotion. Daarvoor hadden we ook nog een prachtige klassieker uit de jaren 70 in the Middle of the Road met Soleil Soleil. En hoorde u Nicole met de agendatips uit de regio. Daarmee komt Achterhoek Totaal voor deze maandag alweer ten einde. Zo u weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil, stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Ik ga dit programma afsluiten met de prachtige plaat van Verve en Bittersweet Symphony. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
5: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
4: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
6: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
4: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen Beest en knooppunt Del 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen de knooppunt De Waterberg en Grijshoord. Bij knooppunt Grijshoord is de rechterrijstrook dicht vanwege bergingswerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In het programma met de naam De Muzikale Ontmoeting willen we u op deze maandagavond graag ontmoeten via lied en woord. Rond 7:30 is er een korte agenda.

De techniek is in handen van Casper Zalmink. De presentatie doe ik, Wim Zemmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio mogen wij u een goed uur toewensen.

In Matteüs 5, vers 13 lezen we: jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Wat een prachtig voorbeeld gebruikt de Heer Jezus hier. Als volgelingen van Jezus, als christenen, horen we de smaakmakers op deze aarde te zijn. Juist dat extra beetje zout kan een maaltijd op smaak brengen. Dus laten we ons toch vooral inzetten voor onze naasten. Ons geloof handen en voeten geven, zodat we niet smakeloos aan de kant komen te staan. Grijp toch de kansen door God u gegeven.

Dan nu een lied voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum De Zonnekamp in Zelheim. Gezang 146 komt nu met zang van zoete tonen. Vooraf is er orgelspel.

In Johannes 8, vers 12 lezen we woorden van de Heer Jezus. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. In de bundel Opwekking staat een lied hierover. Nummer 334. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen.

Het licht met een hoofdletter, daarover wordt veel gezongen. Het is ook een Bijbels psalm, psalm 27. De Heer is mijn licht en is mijn heil. Laten we het op verzoek horen voor Tom uit Brummen.

We gaan luisteren naar twee liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Nummer 140, ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Dus weer dat licht. Met aansluitend nummer 657, ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot.

Agenda, kerk en radio. Halle Vassenveld. Zondag 5 juli is er een dienst in de Keurhosterkerk. Dominee Freek Brandenburg zal hierin voorgaan. Aanvang 10 uur.

Vorden Openluchtdienst. In de zogenaamde Groene Kathedraal aan de Vordense Bosweg is er aanstaande zondag 5 juli om 10 uur een openluchtdienst waarin dominee Dirk Engelager zal voorgaan. Het thema van de dienst is bruggen bouwen. Er is verder een muzikale medewerking van de Vordense band Spirit. De samenzang wordt begeleid op orgel door Wilbert Berensen.

Keienborg. In de Johannes de Doperkerk in Keienborg is er aanstaande zondag 5 juli een woord- en communieviering. Diaken G. Oude Groen zal voorgaan in deze viering die om 10 uur begint. Remigiuskerk Hengelo. In de Remigiuskerk zal aanstaande zondag pastor J. van Dop Kalesvaart voorgaan. Aanvang 10 uur.

Open luchtdienst. Aan de Veldweg 31 in Voor-Drempt is er op zondag 5 juli een open luchtdienst. Het wordt een gezamenlijke dienst van Jeugd- en Kinderkerk Angerlo-Doesburg, Oldenkeppel, Drempt en Hummelo. De muziekvereniging Hummelo en Keppel zal de dienst muzikaal begeleiden. Het begint om 10 uur.

De muzikale ontmoeting. Wilt u een lied aanvragen voor uzelf of voor een ander? Belt u dan via het nummer 0314-62-28-78. Lieden op verzoek dienen wel uiterlijk donderdags voor de uitzending bij ons binnen te zijn. Van en voor een luisteraar met het lied Ga met God en Hij zal met je zijn.

Het volgende lied komt ook uit het liedboek voor de kerken. Lied nummer 15. Loof nu mijn ziel de Heere, loof al wat in mij is, zijn.

Naar aanleiding van de profetie van de profeet Habakkuk, Habakkuk 3, vers 17 en 18, het volgende lied. Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn.

Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Trompet en orgelmuziek.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Lustige Heinrich met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Ja, luisteraar, goedenavond en welkom weer bij een programma van Lustige Heinrich hier op deze warme maandagavond. Waar u zich ook bevindt, binnen of buiten, ik hoop dat u weer vanavond gaat genieten van weer een prachtig programma met mooie blaasmuziek. Met de Mars Velsenfest, daarmee begonnen wij vanavond dit programma, gespeeld door de muziekkapelle Walgau onder leiding van Leonard Breit. Voor de volgende gaan we naar Timo Hiske met zijn jonge Egelander, die Dorfschnitzer Polka.

De Dorfschnitzer Polka was dat. We gaan verder eventjes met een mooie wals. En dit keer is het van Blaaskapel Drietomanka. Een mooie topkapel is dat uit de Slowakije. Met Sipova Rožička.

Last kapel 3, Tomanka. Kilian Ment, ons zijn een marktbreiter muzikanten. En doen we vanavond met een mooie oude van de componist Hubert Wolf. Der Sorstein Vega aus Eger.

Kilian Ment und seine Marktbreiter Musikanten. Klaarkapelle die Alpen doodelen. Frans Meijhoven, de bekende componist, die schreef speciaal voor die Blaaskapel de Alpendoodler een mooi nummer, de Alpendoodler Harmonie.

De laatste klap, ook hier in Dalewaard. Ben Wolf en zijn Egeländer muzikanten. Slavko Afsenik. En dan gaan we vanavond iets even doen met een heel mooi rustig nummer. Ook geschreven door Philco en Slavko Afsenik. Tolkertijd heel rustig. Der wind brengt dir mijn lied.

Ja, ook hele mooie klanken waren dat van Slavko Avsenik. We gaan er nog eentje doen, luisteraars, en dan heb ik een paar agendaberichtjes voor u. En die leiding, dat is de Kapelle Sivkovits 7 van Thomas Sivkovits. Ook een nummer van Thomas Sivkovits, hemzelf deze keer, de Aufwindpolka.

Ja, de Aufwind Polka was dat. Zoals ik al zei, het is ja, 8:30 tijd voor een paar berichtjes. Zaterdag 11 juli staat de sfeervolle Oldehaven bij de Hoeksteen in Borculo opnieuw in het teken van muziek, gezelligheid en samen zijn. Vanaf 7 uur zorgen de Zompenkerels en de Borglender muzikanten voor een avond vol herkenbare melodieën, meezingers en prachtige klanken. Geniet van de authentieke zeemansliederen en achterhoekse muziek van de Zompenkeels en laat je meevoeren door de vrolijke Beumische muziek van de Borglender muzikanten. Onder het genot van een drankje op het terras belooft het opnieuw een onvergetelijk zomeravond te worden. Muziek, sfeer en gezelligheid voor jong en oud. Aanvang 's avonds om 7 uur en zoals ik al zei bij de Oldehaven en dat is bij de Hoeksteen in Borculo. En de entree is hier geheel gratis die avond. Kom op zondag 12 juli om 3:30 middags genieten van een sfeervol terrasconcert van de Berkelkapel. Blaasmuziek en een lekker drankje en hopelijk vol of som de perfecte ingrediënten voor een gezellige middag. Tot dan bij Hotel Café Restaurant Prinsen in Haarlo. En heeft u ook iets voor de agenda? Stuur ons even een mail. En die kunt u sturen naar info@radioideaal.nl. Ter attentie van Lustige Heinrich. U mag daar ook vanavond doen per telefoon of ook tevens onze WhatsApp. Dat kunt u de hele avond blijven doen. En daar stuurt u dan naar ons telefoonnummer daarvan. En het WhatsApp-nummer daarvan is 0314 377 970. Ja, verder met muziek doen we met het eerste nummer van Ernst Mos vanavond. Compositie van Jozef Ponsar. Jugendzeit, Schönezeit.

Jugendzeit, schöne Zeit, prachtig nummer weer van Ernst Mosch. De Scherzachtaler onder leiding van Frank Seid van hun nieuwste CD Next Generation. Een mooi nummer van Antonin Borowitska, Davelska.

Ja, de mooie polka Daszelska, gespeeld door die Sjerstachtaler onder leiding van Frank Zuid. En dat komt allemaal van hun nieuwste CD, Next Generation, Ein Traum lebt weiter. We gaan naar de Berkelkapel, toen nog onder leiding van Geert Prik, met de hele mooie polka, de Gablonzer Perlen.

De Gablonzer Perlen, een compositie was dat van Antonin Borovitska. Het orkest van Holgemuk, van de cd Frankies met Hert. Een prachtige, traditioneel, mooie instrumentale wals, de Broutwalzer.

Ja, een hele mooie was dat van het orkest van Holger Muck. We gaan eventjes hier bij Lochem gaan we door de A1 op. Gaan we even de richting Oldenzaal en dan komen we terecht in de Lutte. Hebben we het natuurlijk over de Lutter muzikanten onder leiding van Willem Kageling met zoveel swing.

Ja, dat waren de Luther-muzikanten. Voor de volgende gaan we weer naar Oostenrijk en wel naar de Steiermark. Doen we met die Steirisch-Böhmische van Matthias Rauch, de Grandl-Polka.

die steirische Böhmische. Waar hij even naar de grens 40 Böhmisch moet noemen met een mooie instrumentale wals van Alexander Vleugel met Träumereien im Egeland.

Träumereien in Egeland. Het eerste uur gaan we afsluiten met Roland Kohler. Om zijn nieuwe Böhmische Blad moet ik met mijn hersensglück. Tot straks.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, het is 9 uur geweest, luisteraars. We zijn aanbeland in de tweede uur. Lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. En ook de tweede uur begonnen we met een mooie mars. Muziek verbindend. Gespeeld door blaaskapelle Ernest Grün onder leiding van Klaus Roesler. En hij was het ook die deze mooie mars op papier zette. Wolfito Vetter, Onze Duine blaasmuziek. Een nummer geschreven voor Alexandra Haan, die Schwalbe.

Ja, een hele mooie polka was dat wel van Alexandra Haan, die Zwelbe. Die Zwölf Märchen gaan we doen. Een mooie als solisten op trombone hoort u František Jerabek. En hij schreef ook dit nummer, Für Freddy.

Ja, nou zien we maar uit. Vuur Freddy was dat, deze mooie van die 12-merische solist. Op trombone František Jerabek. En ook nog eentje op de flugelhorn. En dat was Peter Jandasek. Die Steine Oberkleine, beim Tony in Pittsburgh.

Dat waren die Steiner Oberkreiner. We gaan eventjes naar het Sauerland, de plaatje Smallenberg. Harold Sandman, onze die originaal Lennertal muzikanten, die komen daar vandaan. En dat doen ze vanavond met Im schönen Prag.

0: im schönen Praag van ene meneer Jozef Stelipski. Moritz en Co. van hun cd Eerste Wegen van een compositie van Ladislav Kubes met Glückliche Heimkehr.
1: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

daren de Moertaalmuzikanten onder leiding van Arno Horn. De volgende, ja, bijna zes minuten zijn bestemd voor Flauwe Koempan met de Vassingswalser.

Vlado Koempan, Onzijne Muzikanten. Voor de volgende blijven we weer in Nederland. Gaan we naar Groningen. Plaatskapel De Postjagers. Du bist viel so schön für mich.

Du bist viel zu schön für mich. Vonden ze ook een hele mooie. Van Blaaskapel, Juvavum 8, de Rozende Vesten.

Ja, Blaaskapelle Juvavum 8 was dat. Het tweede nummer van Ernst Mosch vanavond. Ja, een hele mooie oudje is daar weer. De Witman Frans.

0: Ja, in je audio was dat weer van Ernst Mos, der Witman, Frans. Fino Sanka, onder leiding van Dirk-Jan Bronsvoort met die mooie wals Rio Grande.
1: Ik ben Dirk-Jan Bronsvoort van Blaaskapel Fino Sanka. Ook ik luister naar de lustige Heinrich.

Een hele mooie potpourri was dat nog van Blaaskapel zelf. Ja, luisteraars, hij zit er alweer op. Het bekende bisbal hoort wel je op de achtergrond. Ik wil Dick nog eventjes bedanken voor de man achter de knoppen van vanavond. Mijn naam is Henk Vreugink. Ik hoop dat u weer genoten hebt. We gaan gauw naar huis, want vandaag om 2:15 en loopt de wekker weer af. Want we moeten voetballen kijken, Dick, vandaag. Ja. Nederland gaat natuurlijk winnen vandaag, daar gaan we vanuit. Maar wij hebben vanavond hier gewonnen, want we hebben weer een fijn programma gedraaid. Vinden we zelf althans. En ik hoop dat u dat ook hebt gevonden. We zeggen maar weer, bisbald, auf Wiedersehen. Graag tot volgende week maandag. Dag.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
3: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
2: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
2: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moeten marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.